0: extra opvangplekken voor asielzoekers. Tijdens de zomervakantie kunnen maximaal 100 mensen terecht in een sporthal. Daar komt dag en nacht toezicht en inwoners van Heilo worden volgende week bijgepraat. Het weer van Weer Online. Vannacht opklaringen. Overdag aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Gapert XXL. Met snollebollekers, Willy Dans, lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Partyfreaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen.
1: Deze week scoor je op Radio JND de laatste kaarten voor Mares Bouwweekend. Luister naar de JND Ochtendshow met Willem en win. JND. De nacht van JND.

0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hé, het licht doet het niet.
9: Ik heb geen bereik.
10: Hebben we nog wel water?
11: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Goedenacht. Dit is Radio JND.
14: Jouw Nederlandse dag.
15: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
17: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
18: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
17: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
18: Wat doe ik aan?
17: Shop nu bij Zalando.
6: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
20: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
21: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
22: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Je weekend begint op vrijdag.

0: 760-9936. De J&D Verzoek Vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van J&D.

0: De Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hey, hallo allemaal. Rutger van Barneveld hier. En deze week is mijn nieuwe...

0: even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschap.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop.

0: 2 uur.
1: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Slovenië is een Nederlandse man om het leven gekomen tijdens een bergwandeling. Hij was met zijn gezin op de hoogste berg toen het bij het afdalen misging, meldt RTL. Hij zou zijn uitgegleden en gevallen. De Nederlander was er zo slecht aan toe dat hulpdiensten zijn leven niet meer konden redden. Planbureau CPB waarschuwt dat honderdduizenden Nederlanders hard worden geraakt door de energiecrisis. Ze hebben een laag inkomen en wonen bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis. Ook rijden ze vaker auto en betalen dus meer benzinekosten. Voor veel andere mensen in ons land vallen de gevolgen mee. Ze gaan er maar ietsje op achteruit. Om Europese grenscontroles makkelijker te maken werkte onderzoeksinstituut TNO jarenlang aan een omstreden AI-tool, een leugendetector. Daarmee zouden grenswachters kunnen bepalen wie er met kwade bedoelingen Europa wilde binnenkomen, meldt Dagblad Trouw. Uiteindelijk heeft TNO de leugendetector niet verder ontwikkeld. En de Japanse keizer is op bezoek in ons land en koning Willem-Alexander heeft tijdens een diner de vriendschap tussen Nederland en Japan benadrukt. Die vriendschap zie je volgens de koning ook terug in de slaapkamers van veel kinderen. Een verzamelboek met Pokémon-plaatjes staat pal naast de boeken van Nijntje. Het weer van Weer Online. Opklaringen. Overdag aardig wat zon en met 27 tot 33 graden wordt het erg warm. 'S Avonds neemt de bewolking toe en kunnen er een paar stevige buien vallen. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
4: J&D.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Goedenacht. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
9: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
16: Iedere werkdag.

0: partner voor jouw evenement, kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.

0: 4 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. De Amerikaanse president Trump en de president van Iran hebben een handtekening gezet onder afspraken die ervoor moeten zorgen dat niemand elkaar nog aanvalt. Ook de straat van Hormuz moet weer open. Het gaat om een tijdelijke deal. Die zou eigenlijk morgen worden getekend tijdens de ceremonie, maar dat zag Iran niet zitten. In het Overijsselse Hengelo zijn 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Getuigen hoorden volgens een regionale krant gistermiddag 6 of 7 schoten. 's Avonds is op een andere plek in Hengelo iemand opgepakt voor de schietpartij. Een tweede verdachte is nog op de vlucht. De gewonden zijn niet in levensgevaar. In New York is een jongen van 18 omgekomen bij een ongeluk met een paardenkoets. Paard sloeg tijdens een rit in Central Park op hol en de koets viel om. De jongen die erin zat kwam met zijn hoofd op de grond terecht en overleed in het ziekenhuis. Volgens Amerikaanse media was het een toerist uit India. En de voetballers van Panama waren dichtbij hun eerste punt ooit op een WK, maar ver in blessuretijd stak tegenstander Ghana daar een stokje voor. Panama verloor daardoor met 1-0. In dezelfde groep won Engeland met 4-2 van Kroatië, onder andere dankzij Harry Kane, die 2 keer scoorde. Het weer van Weer Online. Opklaringen, overdag aardig wat zon en met 27 tot 33 graden wordt het erg warm. 'S Avonds neemt de bewolking toe en kunnen er een paar stevige buien vallen. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Gapert XXL. Met snollebollekers, Willy Dans, Lampengasten, Likke Pep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
3: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
7: Praxis.
8: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: JND.
2: Deze week scoor je op Radio JND de laatste kaarten voor Mares Bouwweekend. Luister naar de JND Ochtendshow met Willem en win.
0: JND.
2: De nacht van JND.
0: JND.

0: Ondernemers, opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
4: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
11: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
12: Goedenacht, dit is Radio JND.
13: Jouw Nederlandse dag.
14: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
15: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
16: Voel mij zo free.
17: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
18: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
17: Wow, dit is echt nice.
18: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
19: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
20: Hé, het licht doet het niet.
21: Ik heb geen bereik.
22: Hebben we nog wel water?
23: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
24: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
25: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
24: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
25: Rand? Nee.
24: Fair enough.
25: Social Deal, deals die je niet mag missen.
26: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
27: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans.
12: Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde, met wie jij iets goed te maken hebt, op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
13: Jouw Nederlandse dag.
12: De nacht van J&D.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Dankzij modernere vliegtuigen hebben mensen die wonen rond Schiphol minder last van vliegtuiglawaai. Er wordt al een tijdje geroepen door de luchtvaartsector zelf, maar volgens het Parool blijkt dat inderdaad zo te zijn. Er zijn metingen gedaan en in 7 jaar tijd is het geluidsniveau zo'n beetje gehalveerd. De meeste mensen in ons land hebben weinig last van de energiecrisis door de Iran-oorlog, blijkt uit een berekening van planbureau CPB. Maar aan de andere kant worden 300.000 Nederlanders juist wel hard geraakt. Ze hebben een laag inkomen en wonen bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis. Ook rijden ze voor hun werk meer kilometers. In Didam in Gelderland zijn 5 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang die verder rustig verliep. Ze hadden fakkels en vuurwerk afgestoken terwijl dat niet mocht. Het centrum van Didam was vanwege de veiligheid potdicht. Dat had onder andere te maken met de komst van Geert Wilders. En Engeland is het WK voetbal in Amerika goed begonnen. Ze versloegen in een eerste groepswedstrijd Kroatië met 4-2. Vooral in de tweede helft leek Engeland de wedstrijd koste wat koste willen winnen. Grote man bij de Engelsen was spits Harry Kane, die 2 doelpunten maakte. Het weer van Weer Online. Opklaringen, overdag aardig wat zon en met 27 tot 33 graden wordt het erg warm. 'S Avonds neemt de bewolking toe en kunnen er een paar stevige buien vallen. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Zie je nou wel, ze ruikt me.
5: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo. Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja?
3: Echt serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000.
5: Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
8: Goedenacht. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
11: 1 ijskoffie voor mevrouw. Mm.
10: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
14: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
15: Brussel-Zuid.
14: Hé, nu al?
13: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
17: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
18: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste... En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: De nieuwe J&D app.

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hey, hallo allemaal. Rutger van Barneveld hier. En deze week is mijn nieuwe zin.

0: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
1: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
0: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
1: Wat doe ik aan?
0: Shop nu bij Zalando.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Goedemorgen.
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
3: Mm.
4: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment. Waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
7: Oranje. Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op Preston Palace.

0: 6 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Meerstad bij Groningen zijn vannacht twee doden gevonden in een huis. Er zijn nog veel vragen. Zo is het onduidelijk waardoor de twee zijn overleden en of het gaat om een misdrijf. Vanwege het politieonderzoek is de straat in Meerstad afgezet. De meeste huishoudens merken minder van de hoge energieprijzen door de Iran-oorlog dan gedacht. Eén groep wordt volgens planbureau CPB wel hard geraakt. Mensen met lagere inkomens die in een slecht geïsoleerd huis wonen en vaak hun auto nodig hebben. Zij kunnen er volgend jaar 6% op achteruit gaan. Nieuwe vliegtuigen zorgen voor minder geluidsoverlast rond Schiphol. Dat wordt al een tijdje geroepen door de luchtvaartsector zelf, maar volgens het Parool is nu bewezen dat moderne vliegtuigen stiller zijn. Er zijn metingen gedaan en in 7 jaar tijd is het geluidsniveau rond Schiphol zo'n beetje gehalveerd. En er wordt volop geboden op de shirts die de oranje spelers hebben gedragen in de WK-wedstrijd tegen Japan. De teller staat nu op ruim 25.000 euro. Het populairste shirt is dat van aanvoerder Virgil van Dijk. De opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum dat jonge kankerpatiëntjes een leuke dag wil geven. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon vandaag en de temperatuur loopt hard op. Het wordt 27 tot 33 graden. Vanavond is er kans op een paar felle buien. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND.
2: Deze week scoor je op Radio JND de laatste kaarten voor Mares Bouwweekend. Luister naar de JND Ochtendshow met Willem en win.
0: JND. Jouw Nederlandse dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Ondernemers, opgelet.
3: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
4: J&D Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt nog niet al te veel voor. Er staat wel file op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en Leidschendam, 8 kilometer. De vertraging is maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Moet je kijken, dat prachtige gebouw, dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
8: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
9: ABN uit Tilburg. Die geeft maar liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
10: ABN met de M van Magnifiek.
11: Grote of kleine boodschap, toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
12: Ook bij je thuis.
13: Toilettaxi.nl, daar zakt je broek in af.
14: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
4: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
15: Jouw Nederlandse dag start hier.
4: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
15: Iedere werkdag van 7 tot 9.
4: Willem Bakker, alleen bij Radio JND.
16: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
15: Iedere werkdag van 7 tot 9.
4: Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
4: Dit is Radio JND. Oh-oh-oh.

0: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
1: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
2: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
0: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.
3: Kijk nou, de Rebelo!
4: Die gaat weer een vloertje leggen.
5: Ja, voor de allerbeste cement.

0: te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau!
2: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
0: Dit is
3: Radio DND.
0: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij JND hoor je thuis.
3: 7 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. De politie in het Groningse Meerstad onderzoekt hoe twee mensen zijn overleden die vannacht werden gevonden in een huis. Er is nog veel onduidelijk. De straat in Meerstad is afgezet, zodat de politie de ruimte heeft voor het onderzoek. We betalen meer voor energie en brandstof, maar voor de meeste mensen zijn de gevolgen niet groot, heeft het CPB berekend. Mensen met een laag inkomen die veel rijden merken het wel. Die kunnen tot wel 6% aan koopkracht verliezen. Volgens het CPB was de impact van de energiecrisis van 4 jaar geleden groter. Iran en Amerika hebben vannacht hun voorlopige vredesdeal ondertekend. De Straat van Hormuz is daardoor weer open voor de scheepvaart en ook de blokkade van Iraanse havens door Amerika is voorbij. Vannacht hebben meerdere schepen daar meteen gebruik van gemaakt door zonder problemen van en naar Iran te varen. En Engeland heeft op het WK voetbal in een spektakelstuk afgerekend met Kroatië. Het werd 4-2. De definitieve beslissing viel pas kort voor tijd. In diezelfde groep won Ghana met 1-0 van Panama. Vanmorgen won Colombia met 3-1 van Oezbekistan. De Colombianen gaan in die groep aan kop omdat Portugal niet langs Congo kwam. Dat werd 1-1. Het weer van Weer Online? Het wordt zonnig en erg warm, 27 tot 33 graden. Vanavond slaat het weer om en kan het flink doorplensen. Er is dan ook kans op een klap onweer. En dat was het ANP nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt nog niet al te veel voor. Er staan een paar dagelijkse files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel, 4 kilometer. A4 van Rotterdam naar Den Haag, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Prins Klausplein, 5. A20 richting Gouda, tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedemorgen! Met

0: Zoggel.nl.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs. Okay.

0: Alex Strijders, een hele goede morgen.
1: Willem Bakker.
0: Het is hartstikke donderdag vandaag. Het is de 18e juni. Van harte welkom bij de

0: Samuel wel te met de echte liefde is te koop. En we draaiden daarvoor muziek van Guido van der Graaf. Ik kom terug en dat samen maakte een begin. Een begin aan deze ochtendshow voor donderdag, de 18e juni.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.

de J&D Ochtendshow. Een hele goede morgen. Het is donderdag, we zitten aan de goede kant van de week. En ik kan je voortsmelden dat het voorlopig de laatste keer is dat we vanuit deze studio komen. Want morgen, ja, morgen dan komen we vanuit Maren. Vanaf onze mobiele studio die opgesteld staat op het festivalterrein van het Marens Power Weekend. En daarover gesproken, het Marens Power Weekend. Vandaag gaan we weer kaarten weggeven. Een stapeltje met 4 stuks voor komende zondag. Dus kijk even in je agenda. Heb je komende zondag iets te doen? Zo nee. Ja, dan zou je eventueel op onze kosten dus naar Maren kunnen komen. Naar de grootste truck- en tractorpulk van Europa.

gebouwd op. Alsof het helemaal niks kost. Dus kom erop. Als jij de luisteraars van Radio J&D wil laten weten dat ook jij de radio hebt afgestemd op deze prachtzender. Dat ook jij luistert, dat ook jij wakker wordt door Bakker. Vertel ons bijvoorbeeld wie dat je bent, waar dat je luistert en wat je vandaag op deze bloedhete donderdag allemaal gaat sjouwen. Laat het tot ons komen via de app van J&D. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat, waarmee je wereldwijd naar Radio J&D kunt luisteren. En in deze app, als je de geüpdate versie hebt, zit ook een prachtige communicatiefunctie. De chatbox. En als je de app niet hebt, dan is er altijd nog de WhatsApp. 085-760-9936. En zometeen heb ik Ferry de Lits en Jack voor je. Maar eerst gaan we luisteren naar Peter Beense. En ik zeg nogmaals een hele goede...

0: Baco in Monaco. Ferry de Lid samen met Jack.
1: Hashtag JND staat aan.
0: En we draaiden daarvoor Peter Beentzen. Even kijken, het is 7:50, Radio JND, de ochtendshow. Laten we eens even een blik gaan werpen in onze inbox. En zien wat er binnen is gekomen. Via de app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. Nou, eerst eventjes wat hashtagjes. De eerste plaats die we in het kader van JND staat aan gaan noemen deze ochtend... ligt wel geteld 103 kilometer van de JND-studio vandaan. En is geen Brabant... Dat is een mooie, pittoreske Puttershoek. Verder staat JND aan in Eindhoven. In Tilburg, Veldhoven, Oorschot. Zag juist ook een berichtje uit Kaatsheuvel komen. Woudrichem, Gemert en last but not least in Helmond. JND staat ook aan bij de firma van Halsteren in Etten-Leur. We moeten de groeten doen aan Kai. Hij luistert altijd en is waarschijnlijk de grootste Radio JND-fan die er is. Dat staat hier geschreven. Nou... Daar zijn we hartstikke dankbaar voor, Kai. En dan Casper de Rooij uit Sint-Oederode, die is er ook weer bij. Vandaag weer op pad met de bus van Hoppenbrouwers. En Corine en Saskia die luisteren in de chrysantenkwekerij in Brakel. Daar staat hij bij hen aan. En wat hebben deze dames ons nog verder te melden? Ze hebben een verzoek. Draai eventjes iets van Rob van Daal. Dan gaat de radio bij ons net eventjes een tandje harder.
2: Word jij wakker, doorbakker?

0: Amsterdam. De nieuwste hit van Gero.
1: Tweedehands auto.
0: Hallo, met wie?
2: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
0: Oké, komt-ie.
2: GTI, tweedehands.
0: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Hilversumberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Wie gaat er mee naar buiten?
2: Naar buiten!
1: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
1: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
2: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
1: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
3: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
2: In twee muis klikken uw offerte op
1: vloerverwarmingzelfleggen.nl.
4: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
5: Dommel 18 grill en bar.
6: Dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
7: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
8: Kies je Prachtmaat.
7: Prachtmaat.
8: Dan weet je dat het goed staat.
7: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
8: Dan weet je dat het goed staat.
9: J&D Verkeer.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven is extra vertraging tussen de afrit Budel en knooppunt Leenderheide. 8 kilometer file met een half uur extra reistijd. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Soesterberg en de afrit De Bilt. 6 kilometer met een kwartier vertraging. Daar staat een auto in brand. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Kuik en Broksmeer 4 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Het asfalt is daar beschadigd. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.

0: op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
1: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
2: Kijk voor vacatures op
3: metselprojecttilburg.nl.
4: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paintproject.
5: Wie maakt elk project perfect?
4: Toppie!
2: Meer info op paintproject.nl.
6: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
1: Je weekend begint op vrijdag bij J&D.

0: 760-9936. De J&D Verzoek Vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Willem Bakker.

0: André Hazes junior en Robert van Hebert waren dat met Samen Uit, Samen Thuis. En daarmee is het iets na 19:30 geworden.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: Op deze nu al warme donderdagochtend. Hey, morgen, dan gaat het gebeuren. Althans morgen, vanaf morgenochtend. Dan komt de ochtendshow live vanuit Maden. Dat gaan we zaterdagochtend en komende zondag herhalen. Een ochtendshow vanuit Maden, vanuit de mobiele studio al daar. Op het festivalterrein van Maden's Power Weekend. Dat is het grootste truck- en tractorpooling-evenement van heel Europa. Naast het brute motorgeweld ook bijzonder veel gezelligheid al daar. Optredende artiesten zoals Guus Meeuwers. Ik zag ook dat het Orgel Joke ten ten dele gaat verschijnen al daar. Kortom, het wordt een weekend om nooit te vergeten. En ik heb hier een stapeltje met 4 gratis toegangskaarten liggen voor je. Althans, de toegang die wordt betaald door Radio JND. En als jij daar gebruik van wil maken, als jij deze kaarten wil hebben, dan moet je eventjes de plaatsnaam Maden appen naar de

wij juist deze kaarten zou willen hebben. Dus wil jij naar Maden toe komende zondag? Naar het Power Weekend al daar. Eventjes de plaats naar Maden en Perare Studio. Kleine motivatie. En wellicht dat wij komende zondag eventjes gaan proosten. Op een hele fijne zondag. Samen even een biertje doen. Bij Maden's Power Weekend. 085 760 9936.

0: is het waar?
1: Jeffrey Heesen, is het een droom of is het waar? En daarvoor Jeff van Vliet draaiden we uit de weg. En we hadden ook nog Manuel. Spreid mijn vleugels uit. Inmiddels is het op de kop af. Nou, op 2,5 minuten na. 10 minuten voor 8. Het is de hoogste tijd geworden dat we even een telefoontje gaan plegen met een belangrijk persoon van de show. Hij is jarig vandaag. Hey, goedemorgen. Spreken wij met Harry?
2: Hallo.
1: Een hele goedemorgen. Spreken wij met Harry? Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het nogmaals even een keertje proberen. Wat even kijken. Want dit klonk niet goed. Dit klonk niet goed. Weet je wat? We gaan even een plaatje draaien. Gaan we zo meteen nogmaals even een pogingje wagen.

0: Uit lang vervlogen tijden. Muziek van Octopus en South of the Border. En als het goed is, je hebt hem net al kunnen horen, volgens mij, hebben we aan de telefoon onze Harry. Harry, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Willem.
0: Hey, nou klink je een stuk beter.
1: Ja. Ik heb de oortje uit en ik zit in de trein.
0: Jij zit in de trein?
1: Ja, naar Roeselare.
0: Naar Roeselare. Hey, voor de mensen die Harry even niks zeggen, niks zegt, dan zeg ik ballen Harry. En dan gaat er bij medegeen denk ik wel een lichtje branden.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, baller Harry. Hey, Harry, over lichtjes branden gesproken. Jij mag vandaag 69 kaarsjes uitblazen.
1: Dat zeggen ze, ja.
0: Even tussen ons. Hoe voelt dat? 69, zei.
1: Ja, hetzelfde als gisteren met mijn 68.
0: Ja. Maar wat een leeftijd, hè?
1: Ja, maar ik ben blij dat ik het haal tegenwoordig, hè.
0: Ja, dat is ook zo. Hé, maar 69 en dan in de trein zitten naar Roeselare, wat ben je aan het doen, man?
1: Ik ga even een busje ophalen.
0: Even een busje ophalen. Kijk, onze Harry is niet van achter de geranium zitten. Nee, onze Harry die is gewoon hupsakee.
1: Ja, gewoon actief zijn.
0: Gewoon actief zijn. Hé, Harry, we gaan eventjes zingen voor jou. Zit je er klaar voor?
1: Ik hoor het graag.
0: Oké.

0: Nou.
1: Ja, bedankt voor me.
0: Hey, van harte proficiat met jouw verjaardag. Maak er een fijne dag van.
1: Dat doen we zeker.
0: En doe jullie Els de groeten.
1: Oh, was hij alweer zo slim geweest?
0: Ja, ja, ja. Die had alles weer gemeld. Die zat in het complot, Harry.
1: Oké. Bedankt.

0: te groot of te klein voor Gebroeders Smit? Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?
1: Smit Dakbedekkingen, I best.
2: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Met Henk.
3: Bel even met Henk.
2: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495.

0: persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Dit is
1: Radio DND.
2: Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij JND hoor je thuis.
1: 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Influencers verkopen een hoop onzin over geslachtsziektes en voorboedsmiddelen, vindt de Tweede Kamer. En dat moet maar eens afgelopen zijn. RTL meldt dat. Op social media beweren influencers bijvoorbeeld dat condooms onnatuurlijk zijn, terwijl het aantal SOA's de afgelopen 10 jaar explosief is gestegen, zegt de Kamer. In een huis in het Groningse Meerstad zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie weet nog niet hoe ze zijn overleden, dat wordt onderzocht. Volgens regionale media was het huis pas verkocht. Er was ook een hond in het huis. Die is opgevangen door buurtbewoners en werd later opgehaald door de dierenambulance. Sinds de voorlopige vredesdeal tussen Iran en Amerika is ondertekend, kunnen schepen weer zonder problemen van en naar Iraanse havens varen. Een van de punten uit de deal was dat de straat van Hormuz ook weer direct open zou gaan voor de scheepvaart. Daar zijn voor zover bekend nog geen schepen doorheen gevaren. En het klopt dat nieuwe vliegtuigen, waarvan wordt beweerd dat ze stiller zijn, echt stiller zijn. Uit metingen rond Schiphol blijkt dat de herrie voor omwonenden vorig jaar met bijna de helft is afgenomen, schrijft het Parool. Luchtvaartmaatschappijen zeggen dat nieuwe vliegtuigen stiller zijn, maar omwonenden hebben twijfels over die claim. Het weer van Weer Online? Het wordt zonnig en erg warm, 27 tot 33 graden. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen met een klap onweer. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. De langste van dit moment staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen de afrit Budel en knooppunt Leenderheide, 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel, 12, met daar een kwartier op onthoud. Op de A20 richting Gouda bij Moordrecht, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Utrecht, daar heeft een auto in brand gestaan. Tussen Soesterberg en de afrit De Bilt, 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daar zijn nu opruimwerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo, tussen Malden en Boksmeer, 1/2 uur vertraging in 8 kilometer file. Het asfalt is beschadigd, daar is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Pidijko Stucadoorsbedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
6: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
7: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
8: Ik heb zo'n afspraakje. Met 2 mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
9: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
10: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage.

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
3: Huh, wat bedoel je?
2: De gehaktballen van de Ballenkoning.
3: De Ballenkoning?
2: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
3: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
4: Als u een topmerk auto rijdt, zoals Audi of Volkswagen, dan laat u toch alleen een expert aan uw auto komen? Juist, Schoenmakers in Sint-Oederode.
5: Passie voor uw auto en de service is uniek.
4: Ga voor onderhoud, reparatie en verkoop naar
5: Schoenmakers Autotechniek.
4: Aan de Handelsweg.
6: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen? Frituur Beatrix aan het kanaal, aan de Oorschotseweg in Eindhoven.
2: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
7: JND.
8: Deze week scoor je op Radio JND de laatste kaarten voor Mares Bouwweekend. Luister naar de JND ochtendshow met Willem en win.
9: Een hele goede morgen.
7: JND. Willem Bakker.
9: Van harte welkom bij het tweede uur van de ochtendshow op deze donderdagochtend. Zometeen Pascal Redeker. Maar eerst heb ik Raymond Herbals voor je.
7: Bij JND.

0: Radio J&D Ochtendshow.
1: Dat moet een beetje vrolijk zijn, weet je. Je moet wat energie geven. Maar dat doet het niet. Het is weer zo'n droevig iets.
0: Willem Bakker.

reden er met dansen tot de zon opkomt. En we trapten het tweede uur van de ochtendshow op deze donderdagochtend af met Raymond Hermans. En officieel een hele goede morgen. Fijn dat je ingeschakeld bent bij jouw Nederlandse dag. De hofleverancier van gezelligheid. In en om Brabant zullen we zeggen. Radio JND. En ook vanochtend gaan we weer kaarten weggeven voor het spektakel wat vanaf morgen losgaat. Vanaf morgenochtend zullen we ook vanuit Maden gaan komen. Maden's Power Week. En wil jij kaarten hebben op onze kosten voor komende zondag 4 stuks? Dan moet je even de plaatsnaam Maden appen naar de studio. Dat kan via de app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. En het zou leuk zijn als je even een kleine motivatie erbij schrijft waarom jij die kaarten wil hebben. En wie weet word je gebeld. En als dat het geval is, ja, dan zouden we zomaar komende zondag samen even een biertje kunnen doen. Bij het Maden's Power Weekend. Ja, dat is natuurlijk het grootste truck- en tractorpooling-evenement van heel Europa. Naast alle andere gezelligheid die daar plaats gaat vinden. Hey, naast de kaarten die we weggeven, natuurlijk ook de vaste onderdelen van de JND Ochtendshow die je gaat horen het komende uur. Zo is daar omstreeks 8:45 natuurlijk de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 18e juni ons heeft gebracht door de jaren heen. Ik heb ook de verjaardagskalender voor je. Fijne muziek onderweg en natuurlijk onze inbox. Kosten nog moeite worden bespaard. Want we gaan hem ook in dit uur gewoon wagenwijd voor jou openzetten. Kom maar op. Als jij de luisteraars van Radio JND wil laten weten dat je wakker wordt, dan wakker schroom niet om ons even een appje te sturen. Vertel ons, wie ben je, waar luister je en wat ga je allemaal op deze plek.

eventjes dus maar de appen naar de studio. En wie weet word je gebeld. En zet er eventjes een kleine motivatie bij waarom jij daar heel graag op onze kosten daar naartoe zou willen. Dan de andere zaken des levens die binnenkomen via de app van JND. Nou, onder andere berichtjes, even kijken vanuit Gemonde, daar staat JND aan. JND staat ook aan, even kijken, in Nuland, Boksmeer, Ter Heide, Eindhoven, Helmond. En Marijn heeft ons aanstaan achter het stuur van een vette Benz. Ter hoogte van Maden, heel toevallig op de A59, zo staat hier gemeld. Robert Eikemans uit Drunen heeft ons aanstaan bij een klant waar zo meteen de schoorsteen geveegd gaat worden. En nee, bakkertje, dit is niet wat jij denkt. Ja, dat wordt meteen altijd weer raar over mij gedacht, maar goed. Blij dat we aanstaan bij jou, Rob.

0: Zo vertrokken om ervoor te zorgen dat J&D hier op tijd aanstaat. Dat zijn de mensen waar we het van moeten hebben. En dan het laatste berichtje wat we hebben gekregen. Dat is afkomstig van Sjors van Vliet. En die komt uit het mooie Os. En die zou graag drukwerk willen horen met Marianneke. Puur omdat zijn vrouw zo weet.
1: Word jij wakker door bakker?

0: zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring, kies voor kwaliteit, kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
2: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
3: Trendycars.nl. Top occasions tegen de scherpste prijzen.
2: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
3: Trendycars.nl. Onderdeel van MH Cars BV.
4: Muurtje eruit, kozijntje erin.
5: Ja, zo gaat ie goed.
4: En wat doen we met het puinafval?
6: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist. Kom

0: Nacht. XXL. Met snollebollekers, Billy Dans, lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Partyfreaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degaper.nl. JND Verkeer.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we gehad. De meeste dagelijkse files staan nog op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, daar rijdt het verkeer langzaam tussen naar de West en Blaricum 7 kilometer met een kwartier vertraging. A2 Maastricht-Eindhoven tussen Weert-Noord en knooppunt Leenderheide 12 met ook daar een kwartier op onthoud. A28 Amersfoort-Utrecht tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweert 9 kilometer met daar een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo, tussen Malden en Boksmeer 9 kilometer file met een half uur oponthoud. Het asfalt is beschadigd, daar is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
4: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de markt in Schijndorp.

0: je best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
1: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
2: Wij zijn verhuisd.

Sieneke met Ik Doe Wat Ik Wil. En met Sieneke hebben we het laatste half uur van deze ochtendshow afgetrapt. De ochtendshow voor donderdag de 18e juni. Een hele goede morgen en in dit laatste half uur gaan wij strakjes 4 kaarten weggeven voor Maris Power Weekend. 4 kaarten voor komende zondag. Dan mag je op onze kosten naar het grootste truck- en tractorpoelingen evenement van heel Europa. En alle gezelligheid daaromheen. Daar moet je eens een keer meemaken. Wil je daar naartoe op onze kosten? Eventjes de plaatsnaam Made appen naar de studio. Dat kan via de app van J&D en of de WhatsApp 085-760-9936. Ja, naast dat we kaarten weggeven, hebben we ook nog de dagelijkse blik in de geschiedenisboeken. En we hebben strakjes ook de verjaardagskalender. Welke bekende wereldgenoten vieren vandaag hun geboortedag? Onder andere jarig vandaag een dame die jarenlang de zaterdagochtend terroriseerde met telekids. Wie was deze dame ook alweer? Er is ook een oud lid van K3-jarig. Het is die blonde, hoe heette zij ook alweer? Ja, haar naam begint met een K natuurlijk. Een legendarisch zanger, wat zeg ik, een legendarisch onderdeel. Singer-songwriter van de Beatles, die viert vandaag zijn 84ste verjaardag. Wie zou dat zijn? En deze man is jarig, die te maken heeft met dit nummer. Moet je hier even naar luisteren.

0: Ja, en deze man, die Henny heet, hij viert vandaag zijn 75ste verjaardag. Maar hoe heet hij van achteren? Je hoort het allemaal zo bij ons hier in de ochtendshow.
1: Willem Bakker maakt je wakker in de J&D Ochtendshow.
2: Dat is wel mooi.

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hey, hallo allemaal. Rutger van Barneveld hier. En deze week is mijn nieuwe single...

Rutger van Barneveld met de successchijf van deze week. Zwoele Zomernachten. En daarvoor draaiden we nog muziek van Wolter Kroes. En we hadden ook nog Django Wagner in aanbieding. Met Juanita. Inmiddels is het de hoogste tijd geworden voor de dagelijkse blik in de geschiedenisboeken. Wat is er allemaal gebeurd op de 18e juni door de jaren heen? Nou, ik ga het je vertellen. We gaan als eerste terug naar het jaar 1815. Toen vond de slag bij Waterloo plaats. En de slag bij Waterloo, dat was een veldslag nabij Waterloo. Een plaatsje destijds nog gelegen in de zuidelijke Nederlanden. Tegenwoordig is dat België. Napoleon Bonaparte werd hier op 18 juni 1815 definitief verslagen door een coalitie van enerzijds Britse, Nederlandse en Duitse eenheden. Onder opperbevel van de hertog van Wellington en anderzijds het Pruisische leger. Dat kwam dus het einde aan Napoleon. Dan in 1972, West-Duitsland won in Brussel toen het EK voetbal door de Sovjet-Unie in de finale met 3-0 te verslaan. En in 1983, toen was Sally Ride de allereerste vrouw in de ruimte. En in 1995 tenslotte bij een ontploffing in een wegrestaurant in het Belgische plaatsje Einatten, dicht bij het Drielandenpunt, kwamen tenminste 16 mensen om het leven en raakten er 3 ernstig gewond. Dan de jarigen voor vandaag. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? De eerste jarige die heb je net al kunnen horen, dat was Henny Huisman. Een levende legende, een oud-tv-presentator, drummer, en af en toe laat hij zich nog wel eens zien op feestjes en partijen en in de media. Henny Huisman, hij viert vandaag zijn 75e verjaardag. Alison Moyet, die is ook jarig, de Britse zangeres. Onder andere bekend geworden door haar zangpartijen voor Yazoo. 65 wordt zij vandaag. Irene Moors, jarenlang terroriseerde zij op zaterdagmorgen de jeugd met Telekids. Irene Moors, 59 jaar wordt ze vandaag. En Kathleen Aerts, zij van K3, die blonde. Kathleen viert vandaag haar 48e verjaardag. En dan de laatste jarige op de verjaardagskalender. Ook een levende legende. Een Brits singer-songwriter en niet zomaar eentje. Nee. Eentje van de buitencategorie. Zijn naam is Paul McCartney. En Paul McCartney, hij viert vandaag zijn 84ste.

0: Dit was er eentje van de buitencategorie vandaag op de verjaardagskalender. Paul McCartney, en we hadden dus een verdomd goede reden om de Beatles te draaien met Love Me Do. Op de radio.
1: De radio. J&D.
2: Ochtendshow.
0: In de ochtendshow. Het is inmiddels 6 minuten voor 9. We gaan even een telefoontje plegen met iemand die aan ons maanden heeft geappt. En een prachtige motivatie. Laten we eens even gaan kijken wat de motivatie is van diegene. Als tenminste de telefoon opgenomen wordt. Dat is wel een voorwaarde.
3: Hey Bastiaans.
0: Een hele goede morgen met Willem Bakker van Radio J&D.
3: Goedemorgen.
0: Een hele goede morgen.
3: Ja.
0: Dat is een verrassing.
3: Hij is goed buiten, maar ik denk dat jullie ook goed nieuws hebben voor mij.
0: Ik heb hartstikke goed nieuws. Ik heb hier namelijk een stapeltje met 4 toegangskaarten liggen. Voor het Power Weekend in Maden.
3: Oh, dat is leuk.
0: Wij gaan jullie van harte welkom heten komende zondag.
3: Dat is helemaal goed.
0: Ja. Hey, Bastiaanse verstond ik.
3: Ja.
0: En de voornaam?
3: Hermine.
0: En waar komen jullie vandaan?
3: Etten-Leur.
0: Uit Etten-Leur. Ah, ik zou haast zeggen, is dat fietsafstand richting Maden? Dat valt best wel een beetje tegen, denk ik.
3: Nou, het is wel om te doen, hoor.
0: Het is om te doen.
3: Het is om te doen.
0: Ik zou zeggen, neem wel factor 20 mee, want het wordt wel een warme dag zondag.
3: Ja, ik heb het gehoord.
0: Maar ik heb begrepen van de organisatie dat er genoeg ijskoude versnaperingen zijn. Dus wat dat betreft, dat gaat goed komen.
3: Dat komt helemaal goed.
0: Hey, ik heb 4 kaarten. Aankomende zondag dan zien we jullie graag verschijnen in Maden bij het Madens Power Weekend. En wat was trouwens de motivatie om de kaarten te kunnen winnen?
3: Nou, mijn zoontje die is helemaal weg van tractors.
0: Nou,
3: en neefje ook. Dus ik denk, dit is misschien iets om te proberen om kaarten te winnen.
0: Nou, als je liefhebber bent van tractoren, dan ben je daar denk ik wel op zijn plaats.
3: Ja, ik denk het wel. Denk het wel.
0: Hey, we gaan jullie komende zondag zien. En,
3: dat is goed.
0: En verspreid het blijde nieuws maar, dat je de kaarten gewonnen hebt.
3: Dat is goed, zal ik doen.
0: Hartstikke goed. Hey, tot zondag. Fijne dag nog.
3: Ja
0: hoor. Oké.
3: Hey. Is het binnen?
0: Ja, we blijven eventjes hangen. We spreken jullie even buiten de uitzending even af.
3: Ja, okay. Goed.
0: Tot zover de ochtendshow. Het zit erop. Om een lang verhaal kort te maken. Zometeen aan de andere kant van 9 uur zijn zij er weer. Zij van die 3 uurtjes muziek. Voor de keihard werkende Brabant. En vanmiddag dan brengt Koen je weer naar huis met de J&D Middagshow. De J&D Ochtendshow is er morgenochtend weer. Live vanuit Maden vanaf het festivalterrein van Maders Power Weekend. Fijne donderdag.

0: in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Holy moly!
3: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
4: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
3: En altijd met hoog rendementsglas.
5: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
3: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.

0: Weekend Day hoor je thuis.
1: 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer is klaar met alle onzin die influencers verspreiden over geslachtsziektes en voorbehoedsmiddelen. Het moet strafbaar worden, vinden ze. Influencers komen met kreten als hormonen zijn vergif. En dat terwijl het aantal mensen met SOA's omhoog schiet, zegt een Kamerlid bij RTL. De herrie rond Schiphol is de afgelopen jaren een stuk minder geworden, schrijft het Parool. We zitten nu op de helft van 2018, wat overigens wel een recordjaar was. En dat komt door nieuwe vliegtuigen die een stuk stiller zijn. Bijna de helft van de toestellen die op Schiphol vliegen is van dat type. In Moskou zijn alle grote luchthavens dicht na een grote droneaanval van Oekraïne. Er zouden gebouwen zijn geraakt in Moskou, waaronder een energiecentrale in het zuidoosten van de stad. Over slachtoffers is niks bekend. Rusland zou meerdere drones uit de lucht hebben geschoten voor ze schade konden aanrichten, maar niet alles. En maar iets meer dan de helft van de nieuwe vaders neemt geboorteverlof op. Dat is veel minder dan verwacht. Er werd gerekend op meer dan 3/4 van de kersverse vaders die dat zou doen. De regeling bestaat nu 6 jaar. Mannen hebben recht op 5 weken verlof na de geboorte van hun kind tegen 70% van het salaris. Het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt

0: kwartier vertraging. A2 Maastricht-Eindhoven tussen knooppunt Leendrecht 12. Ook daar is het oponthoud een kwartier. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 7 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo tussen Kuik en Boksmeer 8 kilometer file met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
2: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eik, zet zoden aan de dijk.
3: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
4: Robby's Buitengewoon.
3: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
4: Robby's Buitengewoon.
3: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon. Ben jij over je vloer aan het matten?
5: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
6: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
7: Lemmenvloeren.nl.
8: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
9: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
8: Wat zeg je?
9: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
8: Hoe dan?
9: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
8: Wauw, dat klinkt goed.
9: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.

0: Aan de slag.
1: Aan de slag.

0: J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hey, hallo allemaal. Rutger van Barneveld hier. En deze week is mijn nieuwe zin.

0: zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon La Beau met BEAU.

0: specialistbrabant.nl.
1: Home is where the heart is.
2: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
2: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl. Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
3: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
2: Vandaag een dakkapel, in één dag.
4: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
5: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
6: En nooit te veel betalen.
5: Ga ze bij de vleuten halen?
6: 25.000 vierkante meter.
5: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
6: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
7: Bestel nu ook eenvoudig online.
8: J&D Verkeer.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 Noord richting Zaanstad staat nog file tussen de afrit Volendam en knooppunt Koenplein 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. A20 naar Gouda bij Schiedam 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo tussen Kuik en Boksmeer 6 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
8: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.

0: u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
1: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.

0: je thuis.
1: 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. De mensen die vannacht dood werden gevonden in een huis in het Groningse Meerstad zouden gaan verhuizen naar een andere plek in die buurt. Volgens RTW Noord gaat het om een echtpaar en woonde hun 13-jarige dochter er ook. Zij zou voorlopig ergens anders worden opgevangen. De politie wil nog niks bevestigen en doet onderzoek. Nu Amerika minder vliegtuigen en oorlogsschepen in Europa heeft, gaat Nederland helpen om dat gat op te vullen. Volgens defensieminister Jesselgus doen we alles wat er van ons gevraagd wordt. Maar wat dat betekent is geheim. Nu we weer tegenover een vijandig Rusland staan, is dat volgens Jesselgus belangrijker dan ooit. In een gebouw in Nuenen, vlakbij Eindhoven, is iets gevonden dat op een explosief lijkt. Er zijn ook ruiten van het gebouw vernield. Het gaat om een gebouw waar vanaf de zomer asielzoekers worden opgevangen. Een groepje tegenstanders probeerde de komst van het AZC via de rechter nog tegen te houden. En een eeuwenoude boom die een link heeft met het verhaal van Robin Hood is dood. De eik staat in het Engelse Sherwood Forest, het bos waarin Robin Hood zou hebben gewoond. Hitte en droogte zijn de boom fataal geworden, maar ook toeristen. Zij konden zelfs in de holle stam klimmen, maar daar is jaren geleden een eind aan gemaakt. Het weer van Weer Online? Veel zon en het wordt vandaag erg warm, 27 tot 33 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de ochtendspits zijn opgelost. Maar er staat nog wel file op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Door het gat in de weg daar, de vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Op de A8 in Noord-Holland heb je ook bijna een kwartier tijdverlies van Zaanstad naar Amsterdam. Het rijdt daar langzaam tussen Zaanstad-Assen-Delft en knooppunt Zaandam. En op de A59 naar Den Bosch staat file tussen Made en knooppunt Hooipolder. Het oponthoud is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Hallo, waar gaan we heen met dat afval van de...

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: De salamander biedt vakmanschap als geen ander.
2: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De salamander.

0: bedrijfs- of personenauto?
1: BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
0: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
1: En gratis vervangend vervoer.
0: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
1: Industrieweg 27 in Oorschot.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau.
3: Die gaat weer een vloertje leggen.
0: Ja, voor de

0: je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau!
2: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijf Lauwkerkhof.nl.
3: J&D.
4: Deze week scoor je op Radio JND de laatste kaarten voor Mares Bouwweekend. Luister naar de JND Ochtendshow met Willem en win.
3: JND.
4: Aan de slag.
3: Aan de slag.

0: Ondernemers, opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.

0: XXL. Met snollebollekers, Billy Dans, lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Partyfreaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapig.nl.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl. Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl. Schade?

0: 4.
1: J&D Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer loopt behoorlijk vast op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Lexmond. De vertraging loopt op tot een uur, er zijn twee rijstroken dicht. En de andere kant op heb je op de A27 van Gorkum naar Utrecht voor knooppunt Everdingen 10 minuten tijdverlies. Verder rijdt het langzaam op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens. Voor de grens, door controles, dat kost je 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
5: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
4: Maatwerk Sanitair.
5: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Heze.
6: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
7: Dommel 18, grill en bar.
1: Attention! Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli... naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hartje West. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties. En andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
8: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
9: Kies je Prachtmaat.
8: Prachtmaat.
9: Dan weet je dat het goed staat.
8: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
9: Dan weet je dat het goed staat.
10: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
11: Tweedehands auto.
10: Hallo, met wie?
12: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
10: Oké, komt-ie.
12: GTI. Tweedehands.
10: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Tegel eruit, boompje erin.
2: Ja, zo gaat ie goed.
3: En wat doen we met het tuinafval?
4: Container Nederland.
3: Oh ja.
0: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
5: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.

0: Is jij dat zo'n paintproject?
1: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
0: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
1: Oh.
0: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
2: Wie maakt elk project perfect?
0: Toppie!
2: Paintproject.
0: Check paintproject.nl.
3: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
2: 5859 57
3: of kijk op henk.jobs.
4: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: gaat ermee naar buiten?
1: Naar buiten!
0: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
2: De goedkoopste veranda.nl.
0: Met 10 jaar garantie.
3: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
4: Smit.

0: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij J&D hoor je thuis.
0: 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio J&D. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM denkt bij 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door een middel dat werd gekocht via de website Funcaps. Naar 4 sterfgevallen wordt nog onderzoek gedaan. Die kunnen daar nog bij komen. In totaal werden er 58 sterfgevallen onderzocht. Bij de rest ontbreekt er hard bewijs voor een link met Funcaps. In een gebouw in Nuenen, Brabant, waar asielzoekers zouden komen, zijn een vuurwerkmortier en mogelijk een pijpbom gevonden. Bouwvakkers zagen een kapot raam, dachten explosieven te zien liggen en seinden de politie in. In Nuenen is weerstand tegen de komst van asielzoekers. Bij het gebouw werd al eens brand gesticht. In Schiedam is iemand overleden na een ongeluk met een vrachtwagen. Volgens regioomroep Rijnmond gebeurde het bij het oversteken op een zebrapad en werd het slachtoffer nog een paar meter meegesleurd. Er zou een flink bloedspoor op de weg liggen. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. En Amerika gaat de komende maanden nog eens bekijken welke troepen en militaire bases ze in Europa willen houden. Defensieminister Pete Hegseth wil gaan kijken welke rol Amerika nog kan spelen nu Europese NAVO-landen meer geld in defensie steken. Europa is bang dat de verdediging tegen Rusland tekortschiet als de Amerikanen verdwijnen. Het weer van Weer Online? Veel zon en het wordt vandaag erg warm, 27 tot 33 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. En dat was het ANP Nieuws op Radio J&D.
1: J&D Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen onderweg. Op de A50 in het midden van het land is een ongeluk gebeurd van Apeldoorn naar Zwolle. Daardoor sta je een kwartier in de file tussen Epe en Heerde. Op de A27 is een ongeluk gebeurd van Utrecht naar Gorkum. Tussen Houten en Lexmond is de weg dicht. Je kunt omrijden via knooppunt Del. Over de A2 en dan de A15. Van Gorkum naar Utrecht heb je ook vertraging op de A27... tussen Noorderloos en knooppunt Everdingen. Het oponthoud is een kwartier. En op de A73, een stuk zuidelijker, sta je in de file van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Door een gat in de weg is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
5: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
6: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes scherpe prijs?
2: Je zwaagt geheim bij Mazelot op Ekkerslijn.
1: En je leest al vanaf €200 per maand.
2: Tot ziens bij Mazelot op Ekkerslijn.
1: 2008 in Zon.
3: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
4: Huh, wat bedoel je?
3: De gehaktballen van de Ballenkoning.
4: De Ballenkoning?
3: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
4: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
5: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
6: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
7: Hé, hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
8: Het Roy's Kaashuis in Sint-Oederode.
3: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
9: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
10: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
9: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
5: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.

0: Jack, wat vind je van het schilderwerk?
1: Ik zeg hey, van Marius, ja dat is echt oké.
2: Binnen- en buitenschilderwerk, van je woning of bedrijfspand, kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
3: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
4: Stap in de wereld van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op een dynamische productieterrein.
5: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
6: Als u een topmerk auto rijdt, zoals Audi of Volkswagen, dan laat u toch alleen een

0: aan de Handelsweg.
1: J&D Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A27 van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. Daar heb je een kwartier vertraging. En op de A27 van Utrecht naar het zuiden staat file tussen Houten en Lexmond, want de weg is daar dicht na een ongeluk. Omrijden kan via knooppunt Del over de A2 en de A15. Op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle heb je tussen Epe en Heerde 10 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht zit bij Boksmeer een gat in de weg. Daar is ook de rechterrijstrook dicht en de vertraging is net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio J&D.
3: Jouw Nederlandse dag.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leiboomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
4: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
5: JS Montage.
6: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
7: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse frieten en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
8: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
9: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
10: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
11: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
10: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
12: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
13: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.
1: De strijd in de grootste hitlijst van Brabant is los. En vrijdag gaat de strijd verder. Wie verdwijnt? Wie zakt? Wie stijgt? En wie wint? Wie is de nummer 1 van Brabant? Vrijdag vanaf 3 uur. De JN30 met Koen van der Vorst. Het enige echte begin van je weekend. Radio JND.
14: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
14: Aan.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NBI. In Spiegel.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
2: Kijk voor vacatures op
3: metselprojecttilburg.nl.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het echtpaar dat vannacht dood in hun huis in het Groningse Meerstad is gevonden, is door een misdrijf om het leven gekomen. Ook is iemand opgepakt, een minderjarige, die ook uit Meerstad komt. Meer wil de politie er niet over kwijt. Het echtpaar had een dochter van 13 die bij haar ouders woonde. Het OM wilde drie mannen achter de website Funcaps voorlopig vasthouden. Eén van hen loopt nog vrij rond, maar hij zou vluchtgevaarlijk zijn met een speciaal visum voor Dubai. Volgens het OM valt het niet uit te leggen dat hij nog vrij rondloopt. Van zeker 18 sterfgevallen denkt het OM te kunnen bewijzen dat er een link is met Funcaps. De voorwerpen die in een nieuw AZC in het Brabantse Nuenen werden gevonden waren echte explosieven, blijkt uit onderzoek. Bouwvakkers sloegen alarm toen ze het vonden vanmorgen. Er was ook een raam kapot. In Nuenen zijn mensen niet blij met de komst van asielzoekers. Er werd eerder al eens brand gesticht bij het gebouw. En Feyenoord heeft Giovanni van Bronckhorst officieel gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer. Gisteren werd al bekend dat hij voor 2 jaar heeft getekend in de Kuip. Van Bronckhorst was van 2015 tot en met 2019 ook al hoofdtrainer bij Feyenoord. Toen werd hij landskampioen, won hij 2 keer de beker en 1 keer de Johan Cruijffschaal. Het weer van Weer Online? Veel zon en het wordt vandaag erg warm. 27 tot 32 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A27 van Utrecht naar Gorkum. De weg is dicht tussen Houten en Lexmond na een ongeluk. Ze zijn aan het bergen, maar dat duurt volgens Rijkswaterstaat tot ongeveer 1:30. Omdat de weg dicht is, kun je omrijden via knooppunt Del over de A2 en de A15. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je 5 minuten oponthoud bij Boksmeer door asfaltschade daar. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
5: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
6: Holy moly!
7: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
8: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
7: En altijd met hoog rendementslas.
9: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier.
7: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
10: Ben jij over je vloer aan het matten?
11: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
12: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
13: Lemmenvloeren.nl.
2: JND. Deze week scoor je op Radio JND de laatste kaarten voor Mares Power Weekend. Luister naar de JND Ochtendshow met Willem en win.
13: JND. Jouw Nederlandse dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: grootste collectie tuinmeubelen naar...
1: Robby's Buitengewoon.
0: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
1: Robby's Buitengewoon.
0: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon. Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
2: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
3: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eyck, zet zoden aan de dijk.
4: Pidijco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijco.nl en neem contact op. Pidijco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijco.nl.
5: Technisch talent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.
6: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
2: JND Verkeer.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum is een ongeluk gebeurd bij Lexmond. De weg is dicht. Dat duurt waarschijnlijk tot 1:30, verwacht Rijkswaterstaat. En omrijden kan via de A2 en de A15. Op de A12 staat file door de Duitse grenscontroles. Vanuit Arnhem, voor de grens, heb je 10 minuten oponthoud. Ook op de A1 vanuit Hengelo sta je 10 minuten in de file voor de Duitse grens. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je ook 10 minuten oponthoud bij Boksmeer door asfaltschade. Daar is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
10: Home is where the heart is.
11: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
10: Rijkers Haarden.
11: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
12: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
13: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
12: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
13: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
2: Gapert XXL. Snollebollekers, Willy Dans, Lampengasten, Likke Pep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
11: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
14: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
11: Vandaag een dakkapel, in één dag.
15: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
16: Zit er even helemaal doorheen, ben kapot.
14: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
16: Wat zeg je?
14: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
16: Hoe dan?
14: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
16: Wauw, dat klinkt goed.
14: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D. Willem met de Ochtendshow. Dag van 7 tot 9. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
2: Dit is Radio J&D.

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
2: Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
0: Rolcontainer!

0: hoor je thuis.
1: 1 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. De verdachte die in het Groningse Meerstad is opgepakt nadat vannacht een echtpaar dood in hun huis werd gevonden, is hun dochter van 13. Een aantal media meldt dat. De politie wil er niks over kwijt. Die wil er wel over vertellen dat het echtpaar door een misdrijf om het leven is gekomen. De burgemeester van het Brabantse Nuenen is geschrokken dat er explosieven lagen in een nieuw AZC dat deze zomer opengaat. Hij noemt het onacceptabel, omdat ook de veiligheid van andere mensen in gevaar was. Veel mensen in Nuenen zijn tegen de komst van het AZC. Er werd al eens brand gesticht en er zijn veel boze brieven gestuurd. Grote rederijen zijn blij dat de straat van Hormuz weer open kan, maar ze wachten nog op een bevestiging dat ze er veilig doorheen kunnen. Amerika en Iran hebben vannacht een voorlopige vredesdeal ondertekend. Daarin is afgesproken dat de zeestraat weer open gaat. Tot nu toe viel Iran schepen aan die er doorheen wilden varen. En bij Pinkpop zijn ze goed voorbereid op het warme weer dit weekend. Er komen extra plekken waar mensen water kunnen tappen en er wordt voor extra schaduw gezorgd. Bezoekers hebben ook een mail gehad dat ze extra zonnebrand moeten meenemen. Het wordt ruim boven de 30 graden en 's avonds kan het stevig gaan onweren. Het weer van Weer Online? Veel zon en het wordt vandaag erg warm, 27 tot 32 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A12. Vanuit Duitsland naar Utrecht heb je tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort bij Arnhem een kwartier vertraging door een pechgeval. Er zijn 3 rijstroken dicht. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland sta je voor de grens 10 minuten in de file door controles. De A27 van Utrecht naar Gorkum is dicht tussen knooppunt Everdingen en Lexmond na een ongeluk. Ze zijn aan het opruimen. Rijkswaterstaat verwacht de weg rond 2:30 vrij te geven. Omrijden kan via knooppunt Del over de A2 en de A15. Verder staat er file op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Door asfaltschade sta je daar 10 minuten vast. Er is 1 rijstrook dicht. En op de A59 naar Den Bosch rijdt het langzaam tussen Oosterhout en Waspik. Daar is de vertraging bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hartje West. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
4: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
5: Kijk nou, de Reddelo!
6: Die gaat weer een vloertje leggen.
7: Ja, voor de allerbeste

0: specialistbrabant.nl.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau!
0: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
2: J&D.
3: Deze week scoor je op Radio J&D de laatste kaarten voor Mares Bouwweekend. Luister naar de J&D ochtendshow met Willem en win.
2: J&D. Jouw Nederlandse dag.
3: Jouw Nederlandse dag.

0: is bij de buren het gras groener. Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
1: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
2: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander, al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers, desalamander.com. De Salamander
1: biedt vakmanschap als geen ander.
3: Dus eruit, wat

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A12. Van Duitsland naar Utrecht heb je voor knooppunt Grijsoord 10 minuten oponthoud door een pechgeval. En daar zijn nog 3 rijstroken dicht. Van Arnhem naar de Duitse grens heb je vlak voor de grens ook 10 minuten vertraging door controles. En op de A73 staat file van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Door asfaltschade is de vertraging een kwartier. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie, je fixt het wel met sminkengriem.nl.
4: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
5: En nooit te veel betalen.
4: Gaan ze bij de vleuten halen?
5: 25.000 vierkante meter.
4: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
5: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
6: Bestel nu ook eenvoudig online.
7: Goedemorgen.

aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan. Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl. Iedere werkdag.

0: waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar-extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau, met B-E-A-U.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
2: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
3: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
2: Maatwerk Sanitair.
3: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
4: Dommel 18.
5: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer

0: auto?
1: Bol van garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
2: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaalonderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
1: En gratis vervangend vervoer.
2: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, Bol van garagebedrijf Erik Pijnenburg.
1: Industrieweg 27 in Oorschot.
3: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
4: Kies je Prachtmaat.
3: Prachtmaat.
4: Dan weet je dat het goed staat.
3: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24

0: Sunday hoor je thuis. 2 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. De burgemeester van het Groningse Meerstad is geschokt door wat er in haar plaats is gebeurd. Daar werd vannacht een dood echtpaar in hun huis gevonden. Hun tienerdochter is opgepakt. De politie gaat uit van een misdrijf. De dochter zit in beperking, zoals dat heet. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. In het centrum van Rotterdam is een medewerker van een grote elektronica-winkel neergestoken vanmorgen. De man raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De dader is nog niet gepakt. Die zou iets hebben willen stelen uit de winkel, maar dat is mislukt. De winkel bleef dicht na de steekpartij. In maart werd het ministerie van Financiën gehackt, maar wie daarachter zat is nog steeds de grote vraag. En ook is onduidelijk welke gegevens de hackers hebben gestolen. Dat is nu eenmaal niet meer te achterhalen, zei minister Heijnen in de Kamer. De hackers konden binnenkomen door een fout in de inlogprocedure. Die is eruit gehaald. En acteur Paul Hanen heeft met een rouwadvertentie in de Volkskrant afscheid genomen van Wim T. Schippers, die deze week overleed. De twee waren goede vrienden en jarenlang de stemmen van Bert en Ernie in Sesamstraat. De advertentie is daarom geschreven aan Ernie uit naam van Bert, met de boodschap dat Ernie nooit meer hetzelfde zal zijn. Het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt vandaag erg warm, 27 tot 32 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat een pechgeval bij de afrit Kerkdriel. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. Op de A12 naar Duitsland staat file voor de grens door controles. Dat kost je 10 minuten extra. Ook op de A12, maar dan vanuit Duitsland naar Utrecht, heb je 10 minuten oponthoud. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort staat het vast door een pechgeval. Daar zijn 3 rijstroken dicht. En verder loopt het vast op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en Ravenstein. Daar is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wist jij dat zo'n Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
4: Wie maakt elk project perfect?
3: Toppie!
4: Paint Project.
3: Meer info op paintproject.nl.
5: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
6: Wie gaat er mee naar buiten?
7: Naar buiten!
6: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
7: De

0: Rocks.nl.
1: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
2: Tweedehands auto.
1: Hallo, met wie?
3: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
1: Oké, komt-ie.
3: GTI, tweedehands.
1: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Doornenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.

0: als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57
0: of kijk op henk.jobs.
2: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
1: Smit Dakbedekkingen, uit best.

0: Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D hoor je thuis. Radio J&D.
2: Radio J&D.
3: Het zonlicht maakt me wakker. Ik had mijn sokken en schoenen nog aan. Ik draai me om en schrik me te pletten. Toen ik ja.

0: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
1: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
2: Huh, wat bedoel je?
1: De gehaktballen van de Ballenkoning.
2: De Ballenkoning?
1: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
2: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
3: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
4: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
3: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
5: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
6: Van Rijsingen, aan de Hoefkens in Helmond.
1: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
7: J&D Verkeer.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat een vrachtwagen met pech. Tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel heb je daardoor een kwartier vertraging. Er is één rijstrook dicht. Op de A12 van Duitsland naar Utrecht sta je bij knooppunt Grijssoort een kwartier in de file, ook door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En een pechgeval op de A15 van Gorkum naar Rotterdam veroorzaakt 20 minuten oponthoud tussen Gorkum en Sliedrecht. Daar is de oprit dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps. Daar zul je ze hebben.
11: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
12: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
13: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
14: Ondernemers, opgelet.
15: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
16: De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
13: Tegelhalbrabant.nl.
17: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een

0: 2008 in Zon.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: En Jack, wat vind je?

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hey, hallo allemaal. Rutger van Barneveld hier. En deze week is mijn nieuwe zin.

0: Tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
1: Maatwerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
2: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
3: Gapert XXL. Snollebollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Partyfreaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degaper.nl.
4: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de markt in Schijndel.

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. In het Brabantse Nuenen wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen bij het asielzoekerscentrum. Daar lagen vanochtend een vuurwerkmortier en een pijpbom. Ze werden gevonden door bouwvakkers en zijn weggehaald door explosieve experts. De burgemeester is geschrokken. De buurt wil het AZC niet. En Stella Dalfsen is veroordeeld omdat ze vorig jaar hun kinderen ontvoerde naar België. Ze kregen ruim een half jaar cel, maar hoeven dat niet meer uit te zitten vanwege hun voorarrest. Ze mogen 3 jaar geen contact hebben met de kinderen. Die waren al uit huis geplaatst toen ze meenamen. 2 mannen die achter de website Funcaps zitten, blijven vastzitten. Op die site werden middelen verkocht waardoor mensen overleden. De rechter vindt het niet uit te leggen om ze voorlopig vrij te laten. De mannen werden in België al veroordeeld voor net zoiets. De hittegolf zorgt voor problemen in het zuiden van Europa. Zo rijden in Spanje geen treinen tussen Madrid en Barcelona door een bosbrand. Het is daar al tegen de 40 graden. Ook in Frankrijk is het heet en rijden sommige treinen niet. En scholen hebben een tropenrooster. Het weer van Weer Online. In de loop van de middag meer bewolking en vanavond kans op onweer met heftige buien. Het blijft wel warm. Vannacht nog steeds 20 graden. Morgen is het zonnig en overal boven de 30 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A28 van Zwolle naar Groningen. De weg tussen De Wijk en knooppunt Hogeveen is nagenoeg dicht. Het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. En de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Omrijden kan ook via Heerenveen over de A32 en de A7. Op de A32 van Heerenveen naar Meppel sta je 10 minuten in de file tussen Wolvega en Steenwijk. Dat komt door een pechgeval. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kijk op rolcontainernederland.nl.
1: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
2: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
3: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
4: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover Hoofd in

0: event-support.nl en zij regelen het voor je.
1: JMD. Deze week scoor je op Radio JMD de laatste kaarten voor Mares Bouwweekend. Luister naar de JMD Ochtendshow met Willem en win.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

0: ondernemer? Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business. Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: Ben jij over je vloer aan het matten?
4: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
5: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
6: Lemmenvloeren.nl. Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
7: Robby's Buitengewoon.
6: Van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
7: Robby's Buitengewoon.
6: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
8: JND Verkeer.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam alweer drukker op de weg. Er staan veel files die een paar minuten vertraging opleveren. Ongelukken veroorzaken her en der ook veel oponthoud. Vooral op de A28 van Zwolle naar Groningen. Tussen Staphorst en De Wijk heb je 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. In het westen staat het vast op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Daar heb je 1/2 uur tijd verlies door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag sta je ook 20 minuten vast tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. Ook daar zijn 2 rijstroken dicht na een aanrijding. En op de A73, stuk zuidelijker, staat het vast van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Door asfaltschade is de vertraging 1 kwartier en er staat file vanaf Kuik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Goedemiddag, dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
8: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli... naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hart je Best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts €2. €2,50 voor grotere attracties en andere topattracties... tussen de €3 en €4. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts €1,50. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
11: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens... naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
12: Muurtje eruit, kozijntje erin.
13: Ja, zo gaat ie goed.
12: En wat doen we met het puinafval?
13: Container Nederland.
12: Oh ja.
14: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
15: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
14: En altijd met hoog rendementslas.
16: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
14: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
17: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep.
16: Container Nederland.nl.
18: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
19: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
18: Vandaag, een dakkapel. In 1 dag.
20: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
21: De nieuwe J&D-app.
0: chat met de studio. Luister overal naar Radio JND en JND Classics. En blijf altijd op de hoogte. De JND-app werkt ook in je auto via Apple CarPlay en Android Auto. Download hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
21: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
21: Dit is Radio JND.

0: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. Youme.nl. Griekse ei, UMI.nl. Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
1: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
0: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
2: Home is where the heart is.
3: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
2: Rijkers Haarden.
3: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
1: In twee muis klikken uw offerte op
0: vloerverwarmingzelfleggen.nl.

0: 4 uur.
1: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. 12 Nederlanders mogen uit quarantaine na de virusbesmetting op het cruiseschip Hondius. Ze hebben 6 weken thuis gezeten en niemand is ziek geworden. Eentje moet voor de zekerheid nog wel binnenblijven. Hij had contact met iemand die wel ernstig ziek werd. Een man uit Horren moet 2 jaar de cel in voor een fataal ongeluk op de A7 bij Noord-Beemster. Hij zat in februari zonder rijbewijs, dronken achter het stuur en ging met bijna 200 km per uur over de kop. De auto vloog in brand. 2 vrienden kwamen om. Hij moet de nabestaanden ook een schadevergoeding betalen. Door de hitte gaat op sommige plekken de avondvierdaagse niet door. In Hardenberg bijvoorbeeld, meldt het AD. Op andere plekken wordt hij ingekort. Ook zijn evenementen aangepast die juist aandacht vragen voor de opwarming van de aarde. De klimaatmarathon in Hilversum en Driebergen. En fietstocht de Climate Classic. Het mosselseizoen is weer begonnen en ze zijn mooi gevuld, zeggen de kwekers die de eerste mosselen aan land hebben gebracht. Normaal gesproken is de start pas begin juli, maar net als vorig jaar kunnen ze nu al in de verkoop. Ze hebben veel zon gehad en dat doet ze goed. De laatste jaren waren de mosselen wat minder. Het weer van Weer Online. In de loop van de middag meer bewolking en vanavond kans op onweer met heftige buien. Het blijft wel warm, vannacht nog steeds 20 graden. Morgen is het zonnig en overal boven de 30 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het wordt nu snel drukker op de weg. Bij elkaar staat er 300 kilometer file. Er zijn ook flink wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoetewoude Rijndijk. Alle rijstroken zijn vrij. De vertraging is nog een kwartier. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Noord ook een ongeluk. Ook daar zijn alle rijstroken vrij. Maar sta je ook een kwartier in de file. Op de A28 Zwolle-Groningen tussen Staphorst en de Wijk is de vertraging een kwartier door een aanrijding. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen knooppunt het Vonderen en Roermond is de vertraging ook een kwartier. Dat komt door een autobrand, daar is een rijstrook dicht. En er is ook een rijstrook dicht op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Het wegdek is er slecht aan toe. Vanaf Kuik levert dat 20 minuten extra reistijd op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
5: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
6: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
7: Kijk voor vacatures op
8: metselprojecttilburg.nl.
9: JND.
10: Deze week scoor je op Radio JND de laatste kaarten voor Mares Bouwweekend. Luister naar de JND Ochtendshow met Willem en win.
11: JND. Koen van der Forst.
12: Bloedje, bloedje, bloedje heet. Hey, lekker zeg het. Zonnetje schijnt. JND, die middagshow op naar huis met Samuel Welten. Zometeen hier zo.
13: Bij JND hoor je
12: het. En eerst Sven Versteeg.

0: Nieuwe liedje uit de 2021 gedraaid hier in de middagshow bij Radio J&D. Het is 4:15 bijna. De laatste loodjes van de werkweek zijn in zicht. Morgen nog één dag knallen. Dat is het vrijdag en dan eindelijk weekend. En je vrienden van J&D helpen je richting het weekend. Morgen rond deze tijd dan hebben wij de 30 allergrootste van deze week. De JN30 live vanuit Maden, vanuit Maden's Power Weekend. Waar we het hele weekend met de studio van Radio J&D zijn. Vanaf morgenochtend 7 uur komen we live vanaf daar. De Gypsy Kings komen eraan. Baila Mi, ook Ferre de Lits ga je horen. En eerst Samuel Welten samen met de Bankzitters en Uitslover.
1: Ik ben

Waar ga je heen? Ferry de Litsel hoorde je, liedje uit 2015. Zingt hij trouwens af en toe nog best wel eens vaak in zijn live sets. En daarvoor hoorde je nog Samuel Welten en de Bankzitters, een uitslover. Lang trouwens de nummer 1 geweest, de DJ en 30. Hey, zo hebben we dan hier Yves Berendsen en nieuwe muziek van Bob Offenberg komt eraan. Na The Gypsy.

0: met huis is er altijd wel iets te doen.
1: Je maakt het top met Leidingshop.
0: We hebben echt alles in huis voor jouw klus- of tuinproject. Voor de ZZP'er, het klusbedrijf of de particulier met een flinke dosis doe-het-zelf mentaliteit. Laat je bestelling verzenden of kom afhalen aan de Eikenakker 1 in Bergijk.
1: Je maakt het top met Leidingshop.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
3: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op Gran Canaria Downtown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
4: Kijk nou, de Rebelo!
5: Die gaat weer een vloertje leggen.
6: Ja, voor de

0: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau!
2: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
3: GND Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat bijna 400 kilometer file. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd en die veroorzaken natuurlijk extra vertraging. En verder veroorzaken ook de werkzaamheden op de A12 weer veel vertraging. Van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten sta je bijna een half uur in de file. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Nieuwegein en Noorderloos ook een half uur vertraging. Bij Eindhoven is een ongeluk gebeurd op de randweg van Eindhoven richting het zuiden. Daardoor is het ook vastgelopen op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Hou daar ook rekening met 20 minuten vertraging. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, daar sta je 35 minuten in de file tussen Kuik en Boksmeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Son doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
2: Trendycars.nl. Top occasions tegen de scherpste prijzen.
1: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
2: Trendycars.nl. Onderdeel van MH Cars BV.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs. Als u

0: specialistbrabant.nl.
1: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
4: Pideico Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pideico.nl en neem contact op. Pideico Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideico.nl.

Radio JND, I love you. Een liefdesode van Pascal Redekker. Naast zijn badkamerkraan, die momenteel ook erg goed doet. En daarvoor nog de nieuwe single van Jorieke Sterke. Die heet Goed Geboerd. En je hoorde ook Club 3 met Het Leven Dans Sirtaki. Het is de donderdagmiddag van Radio JND. Maar onderweg Hazes Junior zometeen. Wie kan mij vertellen? Ook Wesley Bronkhorst komt eraan. En de laatste nieuwe single van de Mannen van de 3 is losvast zometeen hier. Eerst de JND Classic. Komt uit 2016. Veel gedraaid op de radio. Dit is Dua Lipa. Be the One. Bij jouw Nederlandse dag. I see

Vertellen, het is muziek van Hazes Junior en daarvoor nog Dua Lipa, Be The One draaien wij. 4:50, het einde van de werkdag is eindelijk in zicht. Zometeen gaan wij nog een uur die werkdag aftoppen met BZN onderweg. Rob van Daal komt er ook aan en Jeroen van der Boom zometeen. En laten we toch maar een beetje die zomer vandaag vieren, toch? Het is 30 graden, plus 30 graden. Dit zijn zometeen nog de 3 J's met Los Vast. En eerst nu, Vaya con Dios, dit is Wesley Bronkhorst.

Luister dan, grap, ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck.

0: René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: De salamander biedt vakmanschap als geen ander.
2: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De

0: partner voor jouw evenement, kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
2: Ken je Stolk in Bokstel al? De basis voor...

0: stookboksel.nl.
1: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
2: Gapert XXL met snollebollekers, Willy Dans, Lampengasten, Likke Pep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
3: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.

0: 5 uur. Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. Na de dood van een echtpaar in het Groningse Meerstad organiseren scholen daar morgenochtend een inloopmoment, meldt de regionale omroep. De tienerdochter van het echtpaar is opgepakt en daar is de buurt flink van geschrokken. Het gezin stond goed bekend en stond op het punt te gaan verhuizen omdat het huis was verkocht. De quarantaine voor bijna alle passagiers van cruiseschip Hondius is voorbij. Op het schip brak het Hantavirus uit, twee Nederlanders en een Duitse overleden. Daarna gingen een aantal passagiers in ons land 6 weken in quarantaine, ook 13 Nederlanders. Niemand is ziek geworden. Eentje moet nog binnen blijven voor de zekerheid. 3 mannen uit Gelderland zijn veroordeeld voor een moord vorig jaar in het drugscircuit. Ze schoten eerst op een huis in Zevenaar en schoten daarna een man dood in een auto in Pannerden. Een van de 3 krijgt 20 jaar cel, de jongste 2 jaar omdat hij toen minderjarig was. Festivals en loopevenementen nemen maatregelen tegen de hitte, maar vragen bezoekers zelf om ook goed op te letten. Ze krijgen het advies om genoeg te drinken en iets mee te nemen tegen de zon. Blijf zoveel mogelijk uit de zon, want die is erg krachtig komende dagen, zegt het KNMI. En smeer je in elk geval goed in. Het weer van Weer Online. Iets meer bewolking en vanavond kans op onweer met hevige buien. Het blijft warm, vannacht nog steeds 20 graden. Morgen is het zonnig en overal boven de 30. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 400 kilometer file, een beetje het normale beeld voor de donderdagmiddag. Er zijn wel wat ongelukken gebeurd en er staan wat auto's met pech, zoals op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Er is daar 1 rijstrook dicht, kost je ongeveer 20 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette, 25 minuten extra reistijd. Door een auto met pech sta je nu een uur in de file op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert en Noorderloos. De rechte rijstrook is bij Noorderloos dicht. Op de A73 Nijmegen-Maaspracht veroorzaakt slecht wegdek bij Boksmeer een half uur oponthoud vanaf Malden. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort ook ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Maal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
4: Van Maal Kozijntechniek in Helmond.
3: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
5: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
6: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
7: Tweedehands auto.
6: Hallo, met wie?
8: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
6: Oké, komt-ie.
8: GTI, tweedehands.
6: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Dommel 18.
2: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
3: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
5: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
6: Kies je prachtmaat.
5: Prachtmaat.
6: Dan weet je dat het goed staat.
5: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
6: Dan weet je dat het goed staat.
7: JND.
8: JND Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Koor jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl.
9: Koen van der Voort.
10: Nou, druk een keer op de toeter van je auto. Het is eindelijk bijna weekend. Ja, nog één dagje te gaan, maar de werkdag voor deze donderdag zit er eindelijk op.
9: Bij JND hoor je thuis.
10: Ik heb Stef Ekkel met Monique Smit voor je.

Rob van Daal hoorde je. Waarom doe je dit nou bij J&D? Het is de middagshow waar je bij bent. Daarvoor nog Jeroen van der Boom en Betekenis. En ook Stef Ekker hoorde je en Monique Smit. Wie heeft hier de grootste? Nou ja, wie is er nog aan het werk? Misschien de betere vraag. Of ben je inmiddels de auto ingestapt, onderweg naar huis, het handje uit het raam en de airco op standje helemaal verkoelend? Fijn dat je J&D aan hebt staan. Sineke komt eraan. Ik doe wat ik wil. Ook Corrie Konings met Adios Amore ga je zo horen. En ook Russo met Emma Heesters. Na B.

Brussel hoorde je met Emma Heester samen, Liefde Verdriet. Ik hoorde dat de volgende vrouw, die ik nu ga draaien, bezig is met een geheim project voor de Nijmeegse Vierdaagse. Ik kan er niet te veel over vertellen, want ik weet er ook gewoon niet zo heel veel van, moet ik eerlijk zeggen. Maar ze was wel vanmorgen om 9 uur in de kroeg te vinden daarvoor. Siedeke, ze heeft een nieuwe single en die heet Ik Doe Wat Ik Wil. En hoor je nu op JND. De Indie

0: dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitume en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?
1: Smit dakbedekkingen, I best.
2: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495-5859-57. Of kijk op henk.jobs.
3: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie...

0: Wist jij dat van Paint Project?
1: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
0: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
1: Oh.
0: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
2: Wie maakt elk project perfect?
0: Toppie!
2: Paint Project.
0: Check paintproject.nl. Schade.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 400 kilometer file, dus iets minder dan gemiddeld op donderdagmiddag. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Door wegwerkzaamheden staat er weer een lange file op de A12... van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette. Er is daar een rijstrook dicht en dat kost je ongeveer een half uur. Ook op de A12 de andere kant op tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn... 50 minuten vertraging door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. Door een ongeluk met een vrachtwagen op de A28 bij Assen is daar in beide richtingen de linker rijstrook dicht. Vanuit Zwolle richting Assen heb je daardoor 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen Assen en de afrit Westerbork is de vertraging zelfs 3 kwartier. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek veroorzaakt een ongeluk bij Huissen ook een half uur vertraging vanaf Elst door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een

0: laten mee naar buiten.
1: Naar buiten?
0: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
2: De goedkoopste veranda.nl.
0: Met 10 jaar garantie.
3: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
2: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
4: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
5: Huh? Wat bedoel je?
4: De gehaktballen van de Ballenkoning.
5: De Ballenkoning?
4: Ja. Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
5: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
2: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
6: Technisch talent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.
7: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
8: Towa Specialiteiten, aan de Dorpsstraat in Veldhoven.
4: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
9: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow.

Als je een beetje fan bent van Beyoncé en dat is mij, dan ken je Texas Hold'em en ken je ook dat liedje van haar, van Beyoncé. En dat lijkt verdomd veel op deze van Jeffrey Hezen. Of heeft Jeffrey Hezen een liedje gemaakt, maar verdomd veel lijkt op die van Beyoncé? Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Antwoord daarop, welke artiest gaat het toegeven? Dat is een beetje de vraag dan. Goed, afijn, hele fijne single, blijft nog even open. Videoclip opgenomen in Slagharen van dat liedje. Je hoorde Jeffrey Hezen in de middagshow van J&D. Half zes geweest, Bouke for Always en ook Amar komt eraan. Met een liedje wat gaat over de plek waar ik zeker 5 keer in de week zou moeten komen, maar waar ik niet kom. De sportschool

0: Franse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

Bar, de sportschool. Ik zei het al, de plek waar ik zeker 5 keer in de week zou moeten komen. Waar ik niet ben. Nee. Bouke daarvoor nog met 4 Always en ook Guido van de Graaf voor je. Dat maakt niet uit. Dit is J&D. Het is bijna alweer 6 uur. De middagshow is erop. En morgen, rond de tijdstip, gaan we samen het weekend inluiden. Live vanuit Maden met de J&30. De 30 allergrootste van deze week komen morgen weer opnieuw aan je voorbij. Dit is nog Leo Nardel. Ik blijf toch komen. Fijne donderdagavond.

0: mee.
1: Grillsbedrijf Panarius.nl.
2: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
3: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
2: En nooit te veel betalen.
3: Ga ze bij de vleuten halen?
2: 25.000 vierkante meter.
3: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
2: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
4: Bestel nu ook eenvoudig online.
5: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
0: Rolcontainer!

0: thuis.
1: 6 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. Een Belgische stichting tegen kanker roept op om de zonnebank te verbieden, en dat vindt ook hier gehoor. Onder andere het RIVM, KWF Kankerbestrijding en het Huidfonds komen binnenkort met een gezamenlijke oproep, meldt RTL. Ze raden de zonnebank sterk af en willen het liefst een verbod, maar twijfelen of dat haalbaar is. De gijzelnemer van het café in Ede is eindelijk opgenomen in een TBS-kliniek in Groningen. Hij is daar blij mee, zegt zijn advocaat tegen Omroep Brabant. Het was lastig om hem in de TBS te krijgen, omdat er ook nog een zaak tegen hem loopt van een gijzeling in de gevangenis in Vught. Er is een enorme wachtlijst voor TBS-klinieken. Ondernemers met een WordPress-website moeten hun beveiliging even controleren, omdat ze misschien gevaar lopen, zeggen werkgeversclubs VNO-NCW en MKB Nederland. Tienduizenden kleinere ondernemers hebben zo'n site. Hackers hebben geprobeerd in te breken en er is de politie achtergekomen. Door de hitte worden steeds meer sportevenementen afgelast. Nu ook de TT City Run overmorgen in Assen. Die was al ingekort, maar is nu helemaal geschrapt. Ook wordt op allerlei plekken de avondvierdaagse ingekort. Bijvoorbeeld in Bergsenhoek en Berkel en Roderijs. Het weer van Weer Online. Kans op onweer met hevige buien en het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen is het zonnig en nogal vochtig. Daardoor kan het benauwd aanvoelen en het wordt overal boven de 30 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 300 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nog de meeste vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar is het oponthoud een half uur. Ook op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn 50 minuten oponthoud door een auto met pech. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A28 Zwolle-Assen is een auto door de middenberm, een vrachtwagen om precies te zijn, door de middenberm geschoten. Daardoor is in beide richtingen de linker rijstrook dicht. Van Zwolle naar Assen heb je daardoor 25 minuten oponthoud tussen Bijlen en Assen. De andere kant op tussen Assen en de afrit Westerbork is de vertraging zelfs 40 minuten. Je kunt het beste omrijden in beide richtingen via Heerenveen, dat is over de A32 en de A7. En dan is er een ongeluk gebeurd in Zeeland op de A256 Goes richting Zierikzee bij de afrit Kortgene. Dat kost je ook ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
5: officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
2: Maatwerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
3: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
4: JS Montage.
5: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
6: JND.
7: Deze week scoor je op Radio JND de laatste kaarten voor Mares Bouwweekend. Luister naar de JND Ochtendshow met Willem en win.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Jouw Nederlandse dag.

0: van garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
0: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
0: Industrieweg 27 in Oorschot.
2: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
3: Schade.

0: Verkeer.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden snel korter. Bij elkaar staat er nog 100 kilometer. Nog wel veel vertraging op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten. Hou daar rekening met 20 minuten extra reistijd. Op de A28 Zwolle-Assen tussen Westerbork en Assen-Zuid 10 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De linker rijstrook is dicht. De andere kant op van Assen naar Zwolle bij Westerbork is ook de linker rijstrook dicht, want er is een vrachtwagen door de middenberm geschoten. Vanaf Assen-Zuid kost je dat ook 25 minuten. In beide richtingen is het beter om op te rijden via Heerenveen. Op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle tussen Heerde en Hattem moet je ook nog rekening houden met een kwartier vertraging. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer is de extra reistijd 20 minuten door slecht wegdek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond! Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Ben jij over je vloer aan het matten?
4: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
5: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
6: Lemmenvloeren.nl. Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
7: Robby's Buitengewoon.
6: Van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
7: Robby's Buitengewoon.
6: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hoogeloon.
0: Attention! Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hartje West. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementsglas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
3: Kijk eens naar je handen. Zijn het gouden handjes? Gouden handjes van een gedreven vakman? Dan ligt jouw droombaan bij JS Montage.
4: JS Montage.
5: Een installateur of tegelzetter bij JS werkt aan de mooiste projecten en bouwt lekker aan zijn vakantiegeld via het tijdspaarfonds. Check jsmontage.nl.
6: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
7: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
6: Vandaag een dakkapel, in één dag.
8: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
9: Home is where the heart is.
10: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
9: Rijkers Haarden.
10: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
11: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
12: Gapert XXL. Met snollebollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.

0: 7 uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. De vondst van explosieven in een AZC in het Brabantse Nuenen verandert niks aan de komst van asielzoekers over 2 maanden, zegt de opvangorganisatie. Die vindt het afschuwelijk dat mensen dit doen. En ook de burgemeester vindt het onacceptabel. Er komt extra camerabewaking en beveiliging. 2 mannen in Utrecht zijn veroordeeld omdat ze vorig jaar rondreden met een auto vol explosieven, meldt RTV Utrecht. Ze reden door rood en tegen het verkeer in. Een klein ongelukje had al kunnen zorgen voor een enorme explosie, zegt de rechter. Ze moeten 2 jaar de cel in. Organisaties tegen kanker willen het liefst de zonnebank verbieden, zeggen ze bij RTL Nieuws. Ze zijn het helemaal eens met een oproep in België van een stichting tegen kanker die helemaal af wil van zonnebanken. Alleen twijfelen ze of dat haalbaar is. De politie heeft met veel machtsvertoon vanochtend een streekbus in Dordrecht stilgezet na een melding over een vuurwapen, meldt Rijnmond. Alle passagiers moesten eruit en een politiehond doorzocht de bus, maar vond geen wapen. Agenten zagen wel een waterpistool in de sporttas van een kind. Het weer van Weer Online. Kans op onweer met hevige buien. Het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen zonnig en nogal vochtig en daardoor kan het benauwd aanvoelen. Het wordt boven de 30 graden en er is weer kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De laatste files van de avondspits. De meeste vertraging zien we nog op de A12. Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontroles daar een kwartier op onthoud. A27, Gorkum-Breda. Daar ligt rommel op het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging een kwartier. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer 3 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
5: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
4: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
5: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
0: JND.
2: Deze week scoor je op Radio JND de laatste kaarten voor Mares Bouwweekend. Luister naar de JND Ochtendshow met Willem en win.
0: JND.
2: De avond van JND.
0: Van JND.

0: te groot of te klein voor Gebroeders Smit? Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?
1: Smit Dakbedekkingen, uitbest.
2: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
3: Huh, wat bedoel je?
2: De gehaktballen van de Ballenkoning.
3: De Ballenkoning?
2: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
3: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
4: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
5: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
6: Pompstation Esso, Limburglaan 18 in Eindhoven.
2: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
7: J&D Verkeer.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt de Oudijk en de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Op de A28 Amersfoort Zwolle bij de afrit Elspeet staat een auto met pech. Daar heb je ook 10 minuten vertraging. En op de A58 Breda Tilburg tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos is de tijdverlies 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedenavond. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
11: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
12: En nooit te veel betalen.
11: Gaan ze bij de vleuten halen?
12: 25.000 vierkante meter.
11: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
12: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
13: Bestel nu ook eenvoudig online.
14: Gapert XXL. Snollebollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Partyfreaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl. Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
15: Willem met de Ochtendshow.
10: Dag van 7 tot 9.
7: Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
7: De avond van JND.

0: Attention!
1: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hart je Best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl. Dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij J&D hoor je thuis.
2: 8 uur.
3: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben René Postma. Het meisje dat vastzit voor de dood van haar ouders in Meerstad heeft beelden van het misdrijf gedeeld met leerlingen van haar school, meldt Dagblad van het Noorden. De ouders zijn te zien met bloed. Ze zouden in hun slaap zijn aangevallen. Ook de hond had steekwonden. Het meisje zou worstelen met wie ze is en zou het liefst een dier zijn. Organisaties tegen discriminatie willen proberen alsnog Geert Wilders voor de rechter te krijgen voor een tweet vorig jaar met twee foto's, een jonge blonde vrouw met eronder PVV en een oudere vrouw met hoofddoek en PVDA. Justitie vond het niet erg genoeg voor een rechtszaak. De organisaties gaan nu in beroep. Hongarije heeft op de EU-top in Brussel een ander gezicht laten zien. De nieuwe leider Magyar zei dat hij niet van plan is om de hele tijd met veto's te strooien alleen om dwars te liggen, zoals zijn voorganger Orbán. Ook is hij blij dat de gesprekken met Oekraïne zijn begonnen om lid te worden. Orbán hield dat jarenlang tegen. De staking bij de NS volgende week woensdag is iets korter dan eerst werd gemeld. Tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends legt het treinpersoneel het werk neer, zegt vakbond FNV. Ook bussen, trams en metro's rijden dan niet. Het weer van Weer Online. Kans op onweer met hevige buien. Het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen is het zonnig en nogal vochtig, daardoor kan het benauwd aanvoelen. Het wordt boven de 30 graden en er is weer kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws op Radio J&D.
4: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
5: Robby's Buitengewoon.
4: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
5: Robby's Buitengewoon.
4: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
6: Als u een topmerk auto rijdt, zoals Audi of Volkswagen, dan laat u toch alleen een expert aan uw auto komen? Juist, Schoenmakers in Sint-Doederode.
7: Passie voor uw auto en de service is uniek.
6: Ga voor onderhoud, reparatie en verkoop naar
7: Schoenmakers Autotechniek.
6: Aan de Handelsweg.
8: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
9: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
2: J&D.

0: Kijk nou, daar hebben we Lau!
1: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl. Dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
2: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je schmink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
3: Wie gaat er mee naar buiten?
4: Naar buiten!
3: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
5: De goedkoopste veranda.nl.
3: Met 10 jaar garantie.
6: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
7: Goedenavond! Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Piedijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
10: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
11: Ook bij je thuis.
12: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
13: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
14: Jazeker. Vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
13: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
15: Als u zegt...

0: Dakspecialistbrabant.nl. In twee muisklikken uw offerte op
1: vloerverwarmingzelfleggen.nl.
2: De strijd in de grootste hitlijst van Brabant is los. En vrijdag gaat de strijd verder. Wie verdwijnt? Wie zakt? Wie stijgt? En wie wint? Wie is de nummer 1 van Brabant? Vrijdag vanaf 3 uur. De JN30. Met Koen van der Vorst. Het enige echte begin van je weekend. Radio JND.

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hey, hallo allemaal. Rutger van Barneveld hier. En deze week is mijn nieuwe zin.

0: inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander, al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
1: Die vakmanschap als geen ander.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
4: Stap in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
5: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
6: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. Het Groningse meisje van wie de ouders zijn vermoord zou hen zelf hebben aangevallen in hun slaap en heeft daar beelden van gedeeld. Dat zeggen medeleerlingen van haar school tegen Dagblad van het Noorden. Het zou dinsdagnacht al zijn gebeurd. Pas vandaag werd de politie gewaarschuwd. Het is niet bekend door wie. In Middelburg is gisteravond midden op straat een zwaargewonde man gevonden en die is vandaag overleden. De politie doet al de hele dag onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Er is al een oproep gedaan aan getuigen om zich te melden. Buurtbewoners zeggen dat er gisteravond een schietpartij was. Bijna een kwart van de aangifte van een ernstig misdrijf wordt niet behandeld, zegt de Rekenkamer. Die onderzocht het jaar 2024. Dat komt door te weinig medewerkers bij de politie. Minder erge misdrijven worden vaker onderzocht. En die prioriteit zou anders moeten, zegt de Rekenkamer. Quinten Timber heeft bij de training van Oranje een lichte hersenschudding opgelopen en mist daardoor overmorgen het WK-duel tegen Zweden. Hij botste tijdens de training met een ploeggenoot. Timber viel zondag in toen Oranje de eerste wedstrijd speelde tegen Japan. Het weer van Weer Online. Kans op onweer met hevige buien. Het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen zonnig en nogal vochtig, daardoor kan het benauwd aanvoelen. Het wordt boven de 30 graden en er is weer kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
3: Tweedehandsauto.
2: Hallo, met wie?
4: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
2: Oké, komt-ie.
4: GTI, tweedehands.
2: Oh, we zijn zo weer terug.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
2: JND.
3: Deze week scoor je op Radio JND de laatste kaarten voor Mares Bouwweekend. Luister naar de JND Ochtendshow met Willem en win.
2: JND.
3: De avond van JND.
2: Van JND.

0: plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
1: Wist jij dat zo'n Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
2: Wie maakt elk project perfect?
1: Toppie!
2: Meer
1: info op paintproject.nl.
3: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
4: Bel even met Henk.
5: Ja, bel even met Henk.
4: Bel even met Henk.
5: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
4: 585957.
5: Of kijk op henk.jobs.
6: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
7: Goedenavond, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Hallo, Arjen Oostrom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
10: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
11: Stap in de wereld van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
12: Kom werken bij Van Happen Containers.
11: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
9: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
13: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
14: De mooiste tegels.
15: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
16: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
15: En altijd met hoog rendementslas.
17: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
15: Ga voor een mescherpe offerte naar holykozijnen.nl.
18: De mooiste tegels voor.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Douche eruit, bad erin, ja zo gaat die goed.
2: En wat doen we met het bouwafval?
3: Container Nederland.
2: Oh ja. De bouw.
4: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade. Container.

0: je thuis.
1: 10 uur. Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. Een schokkende wending in de zaak van het vermoorde echtpaar in Groningen. Er zijn beelden naar buiten gekomen van het misdrijf, meldt Dagblad van het Noorden. Hun dochter van 13 zou ze hebben aangevallen in hun slaap en de beelden hebben gedeeld met medeleerlingen van haar school. Ook de hond was toegetakeld. Meerdere winkels zijn zondag dicht door een staking van de FNV. Die is boos dat werkgevers de zondagstoeslag willen halveren, zoals bij andere winkels al is gedaan. Voor onder meer Ethos, Gal en Gal en Trekpleister geldt het nog niet. Het is nog onduidelijk welke winkels precies dicht zijn. Het is dan Vaderdag. In Engeland heeft een man in een dierentuin een jongetje van 3 in een krokodillenverblijf gegooid, meldt het AD. Het jongetje is gewond, maar niet in levensgevaar. Het lijkt erop dat de man een willekeurig slachtoffer koos. Hij is gearresteerd en wordt verdacht van poging tot moord. Het krokodillenverblijf blijft voorlopig dicht. In Schiedam werd vorige week het circus afgelast omdat het niet aan de veiligheidseisen voldeed. Maar nu is alles in orde en kan het circus komend weekend wel doorgaan. Vandaag zijn de laatste controles geweest. Het circus wilde ook met dieren komen, maar dat mocht niet. Het weer van Weer Online. Kans op onweer met hevige buien. Het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen zonnig en nogal vochtig, daardoor kan het benauwd aanvoelen. Het wordt boven de 30 graden en er is weer kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: Gapert XXL. Met snollebollekers, Billy Dans, lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Partyfreaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
2: Ben jij over je vloer aan het matten?
3: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
4: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
5: Lemmenvloeren.nl. Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
0: JND. Deze week scoor je op Radio JND de laatste kaarten voor Mares Power Weekend. Luister naar de JND Ochtendshow met Willem en win.
4: JND.
0: De avond van JND.
4: Van JND.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Wood & Work. Kijk op woodandwork.nl.
1: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
2: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
2: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
4: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
5: Kies je prachtmaat.
4: Prachtmaat.
5: Dan weet je dat het goed staat.
4: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
5: Dan weet je dat het goed staat.
6: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie...

€2,50 voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts €1,50. Dat is toch super goedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.

0: Dit is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
3: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
4: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaalonderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
3: En gratis vervangend vervoer.
4: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
3: Industrieweg 27 in Oorschot.
5: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
6: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
5: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
7: Ken je Stolk in Boxtel al? De bar.

0: muurverven? Liever persoonlijk advies? Loop binnen in onze winkel aan de Industrieweg 5A in Bokstel. Of bestel op stookbokstel.nl.
1: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: De avond van J&D.

0: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
1: Dommel 18, grill en bar.
2: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
3: Ik zeg hey.
4: Binnen- en buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor een vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Er is weer een kindje uit een raam gevallen voor de tweede keer in een week tijd. Het kind viel in Dordrecht van 3 hoog uit een raam. De verwondingen leken mee te vallen, toch is het kind naar het ziekenhuis gebracht. Een kind dat eerder deze week van een 2e verdieping viel in Rotterdam, overleefde dat niet. Er zijn beelden naar buiten gekomen van het misdrijf waarbij een echtpaar is vermoord in Groningen. Volgens Dagblad van het Noorden heeft een dochter van 13 het aanvallen van haar ouders gefilmd en de beelden gedeeld met medeleerlingen van haar school. Ook de hond was toegetakeld. Meisje zit vast. De Amerikanen blokkeren de straat van Hormuz niet meer en dat betekent dat alle schepen weer kunnen gaan varen. Ook Iran zegt dat schepen snel een vergunning krijgen om erdoor te kunnen. Het opheffen van de blokkades is onderdeel van de vredesdeal tussen de VS en Iran, die dit weekend moet worden getekend in Zwitserland. Een grote opluchting bij een oplettende examenkandidaat uit Hoge Zwaluwe. Volgens Omroep Brabant kreeg de jongen vorige week te horen dat hij was gezakt. Hij baalde enorm en besloot zijn examens te gaan checken. Dat bleek een gouden zet, want een antwoord dat fout was gerekend bleek goed. Daardoor kan hij straks toch zijn diploma ophalen. Het weer van Weer Online. Kans op een paar felle onweersbuien met misschien ook hagel. Vannacht wordt een plaknacht. Morgen de warmste dag van de week met 30 tot 35 graden. En voor het gevoel nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
3: Moet je kijken, dat prachtige gebouw, dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
4: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
5: ABN uit Tilburg. Die geeft wel eens 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
6: ABN met de M van Magnifiek.
7: Hey hallo, ben jij die leuke vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei UMI.nl. JND

geheimen of we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daar maar zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik.

0: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
3: Schade

0: van 4. Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
1: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
0: Vandaag een dakkapel, in één dag.
2: Ja, met een Jeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorle.
3: Goedenavond, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
5: Goedemorgen!
6: Met van

0: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
3: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
4: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
5: Zelfs de prijs ligt goed. Bij Slegers sierbestrating.
6: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
7: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
6: Wat zeg je?
7: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
6: Hoe dan?
7: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
6: Wauw, dat klinkt goed.
7: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
8: Nieuwe J&D app.

0: Play Store. De nieuwe Radio JND app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: De avond van JND.

0: zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: De nieuwe J&D

0: hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: De avond van JND.

0: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij J&D hoor je thuis.
0: 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Ronald Remmelswaan. Volgens Iran komen er snel vergunningen voor schepen om weer door de straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij een blokkade hebben opgeheven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. Oekraïne krijgt nog eens 1 miljard dollar aan Amerikaanse wapens, dat zegt de Oekraïnse defensieminister. De wapens worden gekocht door meerdere Europese landen en ook Australië. Het gaat om bijvoorbeeld Patriots voor de luchtafweer. Volgens president Zelensky zijn ook lange afstandsgranaten en onbemande voertuigen nodig. Een zwaargewonde man die woensdagavond in Middelburg midden op straat werd gevonden, is overleden. De politie deed de hele dag onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Er is dan een oproep gedaan aan getuigen om zich te melden. Buurtbewoners zeggen dat er woensdagavond een schietpartij was. Er zijn vanavond twee wedstrijden gespeeld bij het WK voetbal. Tsjechië tegen Zuid-Afrika werd 1-1. Beide ploegen pakten hun eerste punt nadat ze hun openingswedstrijd hadden verloren. Zwitserland versloeg Bosnië en Herzegovina met een ruime 4-1. En komende nacht zijn er twee wedstrijden. Canada-Qatar begint nu. En om 3 uur is Mexico-Zuid-Korea. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op een paar onweersbuien. Verder is het een plaknacht en koelt het niet verder af dan 20 graden. Morgen vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog warmer. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
1: De nacht van J&D.

0: Dit is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van JND.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Er is een vijfde verdachte aangehouden voor een zware mishandeling op een kermis in Katwijk tijdens Koningsdag. Het is iemand van 16, de andere vier verdachten zijn ook minderjarig. Bij de mishandeling raakt een jongen van 14 gewond. Een nieuwe verdachte zit vast, de anderen zijn vrijgelaten, maar blijven wel verdachten. Kijk wat leerlingen die schoolverzuimen nodig hebben en stap niet gelijk naar de rechter. Dat adviseert de Raad voor Strafrecht, Toepassing en Jeugdbescherming in een rapport. Meestal is meer passend onderwijs een goed alternatief en meer ondersteuning. En betrek ook de ouders er actief bij, zegt de Raad. Iran gaat schepen snel vergunningen geven om door de straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgeheven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. En bondscoaches kunnen vanaf nu hun spelers weer zien als het volkslied op het WK wordt gezongen. Dat heeft de FIFA beloofd na kritiek van de Duitse bondscoach. Die vond het niet kunnen dat een heel leger fotografen zijn spelers afschermde. De oplossing is nu dat ze dichter bij elkaar gaan staan, zodat de bondscoaches er langs kunnen kijken. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op een paar onweersbuien. Verder is het een plaknacht en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog warmer. Het was over het ANP-nieuws op Radio JND.
2: De nacht van JND.
0: JND.

0: je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
0: Goedenacht, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Ondernemers, opgelet.
4: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
0: Je weekend begint op vrijdag. Bij JND. Met de JND.
2: Verzoek vrijdagavond.
0: Met 8 uur kruid.
5: Het weekend beginnen we op vrijdag. Samen hier op JND.
0: Jij bepaalt de playlist op Radio JND.
5: WhatsApp je favoriete verzoek door naar 085-760-9936.
0: De JND Verzoek vrijdagavond.
5: Vrijdagavond van 8 tot 11.
2: Radio JND.
5: Radio JND.
0: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van JND.